wis je sind wade geboren. Nicht echt dort, wat verjänglich is, aber echt dort, wat nicht verjänglich is, Gott sein Wort, dort lebendig is en ewig bliebe Wort. Gott sein Wort jeft ans die Wahrheit, von wo Jesus Christus für Sünde gestorben is, en echt den Glaube, kann dort zu alle Menschen zugerechnet worden, die dort annehmen worden. Gott haft alle Menschen leif, wann die Amok aufsehe. He haft an leif, wann die seine Leifung nicht annehmen worden oder trig tolle kennen. In 1. Johannes 4, der 10. Vers, les wie dit. Hierin ist leif, nicht dort wie Gott leif hode, aber dort he ans leif hode und schickt sein Sinn, an sein Sinn weichzunehmen. Du kannst am nicht davon holen, dort he die leif haft, aber du kannst seine leif aufsehe. Dort ist so aus der Sonn oder der Regen und ein Schorm. Du kannst nicht tun, wann die Sonn ab die Schiene will oder der Regen ab die Falle soll. Aber du kannst ein Schorm brücken, so dass du ut der Sonn oder den Regen kannst sehen. Du kannst dort nicht helfen, dass Gott die Leif haft und dass Christus für dich gestorben ist. Dort ist all je Donne und dort wird so bleiben. Aber du kannst ein Schorm von Glückgeltigkeit oder von Sinn oder von Abruhr abstahlen, so dass seine Leib, die nicht nur Christus, tragen wird. Du kannst die Jägen Gott stahlen, du kannst am Utfluchen, aber er wird niemals abhören mit die Leib bewiesen und probe die von deinem Sinn und von der Hall zu raden. Gott wird die nur sich selbst tragen, so dass Christus die raden kann, aber du kannst die selbst durch Jägen stahlen und am aufsehen. Die Frage ist, was wirst du mit Christus und seiner Radung tun? Die Welt, die nu ist, wird anholen durch die Triebsal und durch Christus in irdische 1000 Jahre zurück. Aber wir wissen nicht, wann er die Triebsal-Tit anfangen wird. Bitte dort wir wissen, dass die ernannt kommen wird, wann Jesus alle Christen nur sich selbst in der Luft geraubt hat. Wann er Jesus in kommen für die Christen wird sein, ist ein Geheimnis. Bloß Gott weet wanneer dort passieren wordt. Also mat wie jeder dag reden. Hij könnte irgendeine tijd komen, en dort wordt in een ogenblik passieren. Du hast geen verzekering dat du nog zoveel als een stund hier op deze eerd hast, eer du ver Gott stonen worst. Also ongezicht die zelfs of du hem geloven bist. Wanneer? Dan roept dem Herr zijn nomen aan, dat hij die als een zinder genedig kan zijn. Nu 2 Petrus, het 3 kapitel, de 10e bij 12e vers. Over de Heer zijn dag wordt komen zoals een dief, en de hemels worden dan met een grote geruis verschwingen, en dat wat er schaffen is, wordt met hete brennen, weich smelten, en de eerd en alles wat er binnen is, wordt uitgeforscht worden. Wanneer alles verschwingen wordt, wat van een mens zal wie dan zijn en ons wandel en heiligheid. En dem dat wie nou dem God zijn dag ivrig luren, want de hemels brennen worden en opgeleist worden, en wat er schaffen is, wat hem vier smelten. Wie zijn hier dat God zijn dag zou komen wordt als een dief. En dief wordt niet bekend maken woondag hij komen wordt. En zo is dat met dem Herr zijn dag. Die schrift zegt ons dat de nächste grote zaak es ist die Zeit, wann Jesus für alle Christen kommen wird, aber wir wissen nicht, wann er dort wird sein. In der Triebsal werden schreckliche Dinge auf dieser Erde passieren, aber die Erde wird zu der Zeit nicht verschwingen. Nur dem, dass die Triebsal zu einem Engel gekommen ist, wird der Herr Jesus zurück nach dieser Erde kommen und sein Richtum anbringen, aber wir wissen nicht, wann er dort wird sein. Nur dort 1000 Jahre schon richten, wird Sotan aus seinem Gefängnis von einer kurzen Zeit rausgelassen worden. Er wird bei der Probe sich gegen Gott zu stahlen, aber er wird dort nicht vor sich bringen. Er wird am Viersee hineingeschmettet worden, wo er und seine Engel ab ewig worden sind. Dann wurden all die gottlose Todes für Gott in sein großer Wetter Thron gebracht worden. Die waren uit God zijn beker gerecht worden, nadem als ihre Wolken sind gewast. Dan waren de hemels en de eerd verbrennt worden, zodat die verschwingen worden. Daarmee maakt God alles reed voor zijn dritte welt,
de nye himmels en de nye eerd. Alles wat in deze welt is, wordt met grote brennen versmelten en wordt met een grote jeruge verschwingen. Nu, zegt Petrus, wann dit alles verschwingen wordt, wat van de mensen zullen we dan zijn? Dat zal in ons wandel te zijn zijn dat we ons niet op deze eerdspetsen doen. Ons wandel zal in heiligheid zijn. En wat meent dat? Nou, God is heilig en hij wil ook hebben dat wij zullen heilig zijn en ons wandel. Bij God is dat zo dat hij geen zin heeft en alles wat hij deed is recht en goed. Wij zijn niet ohne zin, maar wij hebben zijn gerechtigheid gekregen wanneer wij waarde geboren zijn. Heilig zijn meent dat wij in zijn gerechtigheid door de Heilige Geest zijn kracht dag voor dag wandelen doen. Wanneer wij dat doen, of zeggen, dat aanrecht of zin is, dan moeten wij dat voets betalen, zodat de Heer dat vergeven kan. De Schrift zegt dat wij zullen in God zijn weg wandelen. Paulus geeft ons goede rood in zijn Efezebrief. Daar zijn meer vaars, maar die zijn wichtig genoeg dat ik die nu alle lezen wil. Die ving wie in Efeze dat vierde kapitel, in de 17e bij 24e vaars. En dit is wat het zegt. Daarom zei ik dit en bezei in dem Heer, dat je niet meer zo wandelen als de heide en er een nutzloze gedanken, die hem diester zijn en er verstand, die van dat Gottes leven afgezonderd zijn door er een wissenschaft, en dat wegen er hoort hoort, die wil ze niet meer drum geven, zich te al het aanreinend hand geeft haar en jeets, aber je haar Christus niet zo channeliert, wanneer je werkelijk aan je heert haar, en van hem zijn geleerd worden zoals de waarheid in Jezus is, dat je den oude mens afleidt, nou den wandel den je verheer houdt, die zichzelf te grond brengt door die verveerische last, en zijn nieuwe macht hem juist van hun zijn, en dat je den nieuwe mens aantrekken, die nu God erschaffen is en je rechtigheid en waarheidsheerlijkheid. Dat is een schijnend woord. We hebben een oude natuur en een nieuwe natuur, wann wir waarde geboren sind. Wir moeten entschluten, of wie die oude natuur oder die nieuwe natuur volgen willen. Hier zegt Paulus, dat wir zullen ans oude mens afleiden. En den nieuwe mens, den wir van God gekregen hebben, aantrekken. God heeft ons alles gegeven, zodat wir dat doen kunnen. God heeft ons zijn woord gegeven, en God zijn woord geeft ons de rood en de leiding, dat ons en ons leven vele kon. God heeft ons ook de Heilige Geest gegeven, die ons de verzekering geeft dat wij God zijn kinderen zijn. Hij heeft ons ook de kracht en de wijsheid, die ons iedere dag in ons leven vele mocht. Over alles wat God voor ons recht heeft gemaakt, wordt ons niet helpen wanneer wij dat niet in ons leven aanwenden worden. We moeten alle dingen in ons leven aanwenden dat God ons in zijn nood gegeven heeft. Wie wordt die rood zo leef, dat de Heer zijn dag nu komen zal? Leven ons in de toekomst. Maar dat is God zijn zaak, niet onze. Wie kunnen ivrig zijn voor zo'n dag, wanneer wij met ons leven bewezen worden, dat wij God je heren? Wanneer de mensen in de wereld ook van God zijn woord en van zijn verspreken spot maken, dan worden wij ons vertrouwen in de Heer en zijn woord stalen. God wordt ons niemals beschommelen, vriend, en zijn woord wordt ons niemals op een aanrechte weg leiden. Wanneer we een heilig leven vieren worden, dan wordt ons dat niemals leid zijn. In de Openbaring, dat 22e kapitel, en de 12e vers, lezen we dit, wat de Heer Jezus te zeggen heeft. Kijk, ik kom bood, en mijn loon ha ik met mij met. En iedereen door nog te geven als zijn werk is gewaast. Also wel wie eener dem andere moet te spreken, zo te leven als God dat en zijn woord vergesteld heeft. In Hebreeën, dat 10e kapitel, 24 en 25e vers, lezen we zo. En wel wie ook eener dem andere betrachten, dat wie ons ondereinander moet te spreken te leven en goede werken en niet onze verzamelingen, te verloten, zoals waaltje er een mode is.
ob er ans einer dem andere ermuntere, en soviel meier als wie seine, dat de dag nodig kommt.

The clock es tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Van daar zal ons dat tom nodentje aanleiden wat de profeet Jeremia schrift. Verheil mij, mijn haar, dan word ik je heil zijn. Jeremia 17, vers 14. Je dat hier om een kranken man? Wie is Jeremia krank? Lieve touwheren, schalt me niet af. Uit lodgend aan. Wel ons mal een beet uit het leven van Jeremia aanzetje en daarover nodentje. Wat we in de Bibel vinden, een boek Jeremia. Jeremia brukt help. Jeremia bad om help. Jeremia anerkant dat God die is die hem helpen kan. En Jeremia wil God of je prijzen. Jeremia heeft dat ervaren, wat dat bedient, wanneer mensen zeggen, waar blijft dem Herrn zijn woord? Jeremia heeft dat ervaren dat mensen te hem zeggen, wees ons dat het zo is. In Kapitel 1 van Boek Jeremia vinden we een paar aangaven over Jeremia zelfs. Jeremia wie Hilkia zijn zoon van de priester Anatot in het land Benjamin. Jeremia zegt dan wanneer de haar aanroepen deed. Dat we in 13. jaar, dat Josia aan zijn zoon kennis in Juda weer. Jeremia kreeg een noorrecht van haren. Jeremia kreeg de noorrecht meer mol zo. Jeremia geeft de tijd aan wanneer dat passiert. Dat weer die maand als Jeruzalem ingenomen wordt, in de mensen verslaapt worden. Jeremia wordt tot klaar wat de haar zegt. Jeremia weer van God bestemd worden, nog eer hij van zijn moeder ontvangen weer. God had een plan voor Jeremia, nog eer hij geboren weer. God wil van Jeremia hebben dat hij weer in de Völker prophezeien zal. Jeremia wehrt sich und sieht, aber Herr Gott, ich sie nicht zum Reden zu brücken, ich sie noch mal bloß ein Jung. Aber Gott sagt zum Jeremia, sei nicht, dass du noch mal bloß ein Jung bist. Jeremia soll dahin gehen, wo er Gott am Handschätze wird. Jeremia soll dort die Menschen sagen, was Gott am Abgeben wird zu sagen. Jeremia soll sich nicht einste Lote von den Menschen. Jeremia kriegt von Gott die Zusage, dort verspreche,

worden. Wann dit alles verschwingen wordt, wat van een mens zal wie dan zijn en ons wandel in heiligheid? En dem dat wie nu dem Godzien dag ivrig luren, wann de hemels brennen worden en abgeleist worden, en wat erschaffen is, wat empfier schmelte? Wie zijn hier dat Godzien dag zo komen wordt als een dief? En dief wordt niet bekend maken woondag hij komen wordt. En zo is dat met dem Herzien dag. Die Schrift zegt ons dat de nächste grote zaak is de tijd wann Jezus voor alle Christen komen wordt, aber wie weten nicht, wanneer dort wordt zijn. En die triebsel worden schradelijke dingen op deze eerd passeren, aber die eerd wordt tot die tijd niet verschwingen. Nodem dat die triebsel tot een enge komen is, wordt de Heer Jezus terug naar deze eerd komen en zijn rechtdom aan hen brengen, aber wie weten nicht, woondag dort wordt zijn. Nodat 1000 jaar het rechtdom, wordt zoten uit zijn gevangenis van een korte tijd uitgeloten worden. Hij wordt waar de proeven zich tegen God te stalen, aber hij wordt dat niet voor zich brengen. Hij wordt in vier zee en dan gesmeten worden, waar hij en zijn engel op eeuwig worden zijn. Dan worden al die godloze doders ver God en zijn grote witte troon gebracht worden. Die worden uit God zijn beker gerecht worden, nadem als ere wolken zijn gewaast. Dan worden de hemels en de eerd verbrand worden, zodat die verschwingen worden. Daarmee maakt God alles reed voor zijn dredde welt, de nieuwe hemels en de nieuwe eerd. Alles wat in deze welt is, wordt met grote brennen versmelten en wordt met een grote jeruus verschwingen. Nu, zegt Petrus, wanneer dit alles verschwingen wordt, wat van de mensen zullen we dan zijn? Dat zal in ons wandel te zijn zijn dat we ons niet op deze eerdspetsen doen. Ons wandel zal in heiligheid zijn. En wat meent dat? Nou, God is heilig en hij wil ook ha dat we zullen heilig zijn in ons wandel. Bij God is dat zo dat hij geen zin heeft en alles wat hij deed is recht en goed. We zijn niet ohne zin, aber we hebben zijn gerechtigheid gekregen, wann we waarde geboren zijn. Heilig zijn meint dat we in zijn gerechtigheid, durch dem Heilige Geest zijn kracht, dag voor dag wandelen doen. Wann we dat doen, oder zeggen, dat aanrecht oder zin is, dan moet we dat voets betjanen, zodat de Heer dat vergeven kan. De Schrift zegt dat we zullen in God zijn weich wandelen. Paulus geeft ons goede rood in zijn Epheserbrief. Daar zijn meer ervaring, aber die zijn wichtig genoeg dat ik die nu alle lezen wil. Die ving we in Epheser dat vierde kapitel in de 17e bij 24e ervaring. En dit is wat het zegt. Daarom zei ik dit en bezeg in dem Heer dat je niet meer zo wandelen als de heden en ere nutzloze gedanken, die hem diester zijn en er verstand, die van dat Gottes leven afgezonderd zijn door ere anwissenschaft, en dort wegen er hoort het die wil ze niet meer drum geven, zich te al het andere in het handje geeft haar en iets, aber je haar Christus niet zo channeliert, wann je werkelijk aan je heert haar, en van hem zijn geleerd worden zoals de waarheid in Jezus is, dat je den oude mens afleidt, nou den wandel den je verheer houdt, die zichzelf te grond brengt door die verveerische last, en zijn niet gemaakt hem juist van hun zijn, en dat je dem nieuwe mens aantrekt, die nu God erschaffen is in je rechtigheid en waarheidsheerlijkheid. Dat is een schijnend woord. We hebben een oude natuur en een nieuwe natuur, wann wir waarde geboren zijn. We moeten entschluten of wie de oude natuur oder de nieuwe natuur volgen willen. Hier zegt Paulus dat we zullen ons oude mens afleiden en de nieuwe mens, den we van God gekregen hebben, aantrekken. God heeft ons alles gegeven, zodat we dat doen kunnen. God heeft ons zijn woord gegeven en God zijn woord geeft ons de rood en de leiding dat ons en ons leven velen kan. God heeft ons ook de Heilige Geest gegeven, die ons de verzekering geeft dat we God zijn kinderen zijn. Hij heeft ons ook de kracht en de wijsheid, die ons iedere dag in ons leven velen mocht.

praxe ook met onsen geloven in de omstände in ons leven. Wie moeten leren de geduld te haan, dat wie op God zijn tijd leren doen van dingen zich anderen doen en niet op onze tijd. Wings van het nu ons nu ging, dan wil wie voets dingen allemaal alle leichter merken en alle dingen lezen, omdat dingen kunnen waarschijnlijk gaan. Aber indem dat wie schwere dingen beleven doen, leer wie geduld te uiven. Met deze geduld leren, leer wie dat wie onneem, wo God in zijn tijd regieren deed en niet in onze tijd. En door al deze omstände kon ons verhältnis te God sterker en sterker worden, wanneer wie am luten in ons leven schoffen, wanneer wie am beständig loven en prijzen doen. In deze geduld, wie leren die niet even nach, de proces als wat ons geduldig merken deed. En dat komt erop af, wo wie ons verhullen doen während deze proces. Van wie God loven doen, dan anderen onze gedanken zich nu God en niet bloß op onze eigen gedanken, wat du al ganz benoemd zijn van de leer wo wie ben zijn. Van wie God loven doen, dan concentreer wie ons op God en niet bloß op onze eigen gedanken wat door deze schwere tijd gaan doen. Door den Lobpreis kan wie vrijheid in God vinden en dit speelt zich dan ook in ons leven uit, dat wie vrijheid vinden in de maat van schwere dingen. Zo mames, bloß een Anspannung, wann je door schwere tijden gaan, vielleicht ist das ein Tag, vielleicht ist das auch eine längere Zeit gewesen, vielleicht ist das auch lang gewesen. Weil wir uns wählen, Gott zu loben in Arm und zu beten, kriegen wir, wo wir uns finden und befinden. Dort wird uns Leben nicht schwander merken, wenn wir Gott loben. Aber dort verändert unsere Meinung, dass wir nicht bloß auf uns selbst konzentriert sind und am den leeren Raum uns, sondern am dat gradere Bild, dat Gott in ons leven schaffen deed en in dat leven van alle Menschen ram ans, en dat wie am vertrouwen doen, dat hij goed is in alle leven. Ik hoop dat je han troost en moed gevangen en dit voor je alwerkelijk het leven. Bet nächste Mal.

0: The clock is saß mit 30 Minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free and Plotitsch Evasat.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Onze programma's aan alle op cassette te hebben. Eine cassette met twee programma kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma bestellen mocht, schijk dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, wo je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada toeschijt. De nummer voor dit programma is 295. Wenn ihr das von deutsche Programm bestellen möchte, fragt ihr das Programm Nummer 295.

verzocht mij aan een blinde signaloog aan te denken. Ik meen je niet zo dat blind zijn. Ik denk aan zijn bed om Jezus zijn te kennen. Dat wil je voor de mensen te bezinnen wat aan mij ligt. Een blinde kan niet zijn gemocht worden. En nu zegt de blinde te Jezus, ik wil zijn kennen. Hij vraagt nu wat dat het voor ieder anderen onmogelijk is. Maar hij had verder Jezus als David zijn zin onherkend. Daarmee zei hij dat hij leef dat Jezus de versprokene helper weer op dem zijn volk zo lang gewacht had. En door weens heil Jezus aan. Nu wordt in de Bijbel manchmal van wonder gered en manchmal worden ook nog tekens genannt. Een teken is wat dat Jezus uitwist aus dem, die van God geschickt wird. In een teken is door Glaube bij ons te bewirken. Des blinde hat Glaube. Durch dit Wunder, wat voor amok een teken wird, wordt zijn Glaube nog vaster. Ik geloof dat God in jeder einem van ons tekens bewirkt. Dat is ergens een ingriepen van am, wat niet normaal te erwarten is. En dat deed God om het wie geloven zullen. Wanneer we andere mensen vertellen hören, wat ze God erleefd hebben, vinden we daar ook zo'n tekens. Maar niet plus bij anderen is dat zo. Ook in mijn leven en in dien leven deed God tekens. En dat is om ons geloven en am te storten, oder ons te geloven te helpen wanneer we nog niet im geloven zijn. Dan is nu de vraag, lieve heren, wat kan God in ons bewirken bij mij en bij die? Ons een geloven stortje, oder dem nog eerst waartje? Met deze vraag wil ik dan mal zo afsluiten. We hebben hier nog een beetje tijd en hier in dit leid, God wil die zegenen.